spilt je meer, ik heb iets nodig. Oh, bescheidenheid, klik, klik maar. In de rene tempel, als himmlisch hem kwil. In de rene fluss, als globale ware streel, ik heb iets nodig.